wel leuk, hè, om zijn houthakker in het sprookjesbos te hebben. Oh, en ik ben maar gewoon een ezel. Ja, ik ben een doodgewone goudkakker. Is echt niet leuk, hoor. Ze noemen me ook altijd ezel. Oh.

0: nee, nou doen ze het alweer, hè? Nou, nou, nou.
1: Oh, het blijft een gevoelig plek.

ezel zag het flesje met toverdrank liggen. Dat kwam goed uit, want hij had wel dorst gekregen van al dat centenpoepen. Ezel nam een slok. Geitje Benjamin probeerde het nog te voorkomen, maar het was te laat. De buik van ezel begon te borrelen, zijn ogen draaiden, zijn oren klapperden en toen was ook ezel betoverd. Hij ging de houthakker achterna om samen de sprookjesboom om te kappen. Geitje Benjamin raakte in paniek. Al snel kwamen de andere sprookjesbosbewoners aangerend. Ezel en Willem, die de sprookjesboom om wilden hakken. Dat was een ramp. En wat moesten ze ook alweer doen bij rampen?